0: Trent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Menen bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd een levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
2: The last scheduled execution for this year will not take place.
1: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakt daarmee in het klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbleed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Men komt van huis.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Meene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
2: The last scheduled execution for this year will not take place.
1: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakt daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Goedemorgen. Ja, het is eindelijk zover. Vrijdag vandaag, 2 oktober. Welkom, 7 uur.
4: From the Beverly Hills.

niet altijd koffie te zijn, het mag ook een keertje thee zijn. Hè. Ook de theedrinkers mogen op vrijdagmorgen eens in de belangstelling staan. Tea is famous in the whole wide world van de Nederlandse teaset. Een goedemorgen, jawel, het is vrijdagmorgen. Hier is Diederik in de morgen bij je tot aan 11 uur.

Stiklode Gitaar voor Steve Miller Band over de zotskap, over de nar, over de joker, zeg maar met andere woorden. Goedemorgen, welkom. Ja, het is vrijdag, het is eindelijk zover. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen en we lopen, we wandelen, we springen in de richting van het weekend natuurlijk. En de jaren 60 zijn van ons. Dave Baby Cortez en Ring.

Dixie Cups hier op de radio bij Zo. Wij worden langzaam maar zeker wakker op vrijdag. Dat hebben we graag natuurlijk. Hè. Jawel, er is een man in een restaurant en die roept: "Ober, ober, het is een schande. Er zit een haar in mijn soep." En de garçon komt een beetje dichterbij. Die kijkt ernaar en zegt: "Ja, wat verwacht u dan voor die prijs, meneer? Een hele pruik?" Diederik.

worden wij graag wakker in de jaren 60 zijn van ons natuurlijk. Do You Believe in Magic? Hier is Diederik en Morgan. Dat was de Love and Spoonful. De mannen van The Summer in the City natuurlijk. En dan nu Peggy Lee. Boe, doe de thermometer eens eventjes op een bepaalde plek. En dan zullen we eens opmeten. Want ik voel me een beetje koortsig.

0: Koning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 074 74

0: 1999.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
7: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Ribarent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Ribarent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie.

moet er maar huilen en huilen en huilen. Dat was bijna niet in de ghetto. Veel lawaai ook natuurlijk. Elvis Presley op zo natuurlijk. De jaren 60, die zijn van ons. Goedemorgen. Super

wandelen, vliegen we, springen we en hinkelen we een beetje in de richting van het weekend. Too Busy Thinking About My Baby van Marvin Gaye. Straks bij Brenda op de koffie, vanmiddag om 5 uur de officiële opening van het weekend en de Top 5 at 5 met Tim. En vanavond de weekendshow met Walter van Antwerpen. En nu Neil Diamond, Cracklin' Rose.

Drops Keep Falling on My Head van BG Thomas natuurlijk. Hey, goedemorgen. Dit is hem, hier is Zoo. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen voor onze Zoobox? Die wordt uitgezonden van maandag tot en met donderdagavond van 6 tot 8. Surf dan eens naar onze website, ga naar zoo.radio en klik door naar verzoek.

van de Beatles natuurlijk. Hier is ze zo. Goedemorgen. Ja, er is een vrouw en die betrapt haar man die zijn buik inhoudt terwijl hij op de weegschaal staat. Ja, dat helpt niet echt. Dat weet je toch? Zegt ze. Ah, jawel hoor, zegt de man. Zo kan ik tenminste de cijfers lezen. Vrouw. Mom.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: wild child.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Meene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
3: The last scheduled execution for this year will not take place.
2: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakt daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen.
6: Haha, goedemorgen. Ja, de meest plezante natuurlijk. Het is vrijdag. Hier is Zoo. Het is 2 oktober. Welkom. Het is 8 uur.
5: From the Beverly Hills.

heel speciaal voor de mensen die heel vroeg willen opstaan natuurlijk. De Early Bird van André Brasseur en daarvoor Walk Right Back. Zo recht terug het bed in van Perry Como natuurlijk. Goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen. Good morning.

Ja. Hier is Zo Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan. Dan heb ik nu Cliff and the Shadows en Lucky Lips, gelukkige lippen. Die zitten normaal gezien van boven, tenzij je de persoon omdraait natuurlijk.

overal op FM in het noordoosten van Antwerpen natuurlijk, maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen. Of via Zoo.radio, de jaren 60 zijn van ons. Dit is Zoo, Diederik in de Morgen in een corner.

0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie. Super.

Knock Knock, Who's There natuurlijk, van Mary Hopkin. Hier op Zoo, de jaren 60, die zijn van ons daarvoor een gouden Engelbertje. Humperdinck natuurlijk, en My That Easy To Forget. En Frank Sinatra met Love and...

Get Along Without You Now van Trini Lopez natuurlijk. Hier op de radio bij Zoo, The Tracks of My Tears. Ja, geld maakt ook niet gelukkig. Nee. Maar huilen bijvoorbeeld in een BMW, dat voelt toch veel comfortabeler dan huilen gewoon op de fiets.

0: die oude 60 zijn van ons. Hier is Zo Goedemorgen, Diederik in de morgen.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilploot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Opzij, aan de kant!
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Soul, Aretha Franklin natuurlijk. Since You've Been Gone, Sweet Sweet Baby. Oh, la la la la la la la la la. Triest allemaal. Zometeen tussen 9 en 10 ga ik ze bijna helemaal non-stop achter elkaar draaien. Want het is vrijdag, we lopen in de richting van het weekend. Dit is Otis Redding.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, ja, laatste werkdag is officieel begonnen. Het is 9 uur, hier is Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills of Antwerp,

morgen, omdat dat vrijdag is natuurlijk. Een shout hier gehoord van de Isley Brothers. En daarvoor hadden we hier Just a Little van Bob Brummels op bezoek natuurlijk. Ja, wat gaan we doen? We gaan wakker worden, hè? Want dat is de bedoeling van dit radioprogramma. Zoals morgens tussen een uur of 7 en een uur of 11. Dit zijn

Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL.

0: klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle of op dvl-klimatisatie.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5, Open Deurdag bij Riba Rent, Industrielaan 6 in Brecht.

Beach Boys, I get around. Ik kom maar net rond, zeggen ze dan. En daarvoor Dale and Grace, I'm leaving it all up to you, the wanderer van Dien. En Claude François, en c'est la même chanson. Goedemorgen hier, Diederik in de morgen. Blue Mink, Nitty Gritty, Dirt Band, Don en Phil Everly komen voorbij. En rock'n'roll music nu van Chuck Berry.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Fanhoppers bent geweest.
7: Fanhoppers.
6: Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Fanhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op fanhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties vanhoppers.be of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Good morning.

0: Goedemorgen, de jaren 60. Die zijn van ons. Hier is Zo. En met Hello Goodbye. Liedje van de Beatles natuurlijk. Daarvoor hadden we.
1: No one just a campaign.
0: Al van de New Vaudeville Band. Jongens en meisjes, dames en heren, hier is Brian. En give and

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is ondertussen 10 uur vrijdag, dus dat is een plezante dag, hè? Zo in de richting van het weekend.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Jawel, Diederik in de morgen. Ik draai ze bijna helemaal non-stop achter elkaar. Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. More Today Than Yesterday, gelukkig maar, van de Spiral Staircase. En de Blues Busters, I Won't Let You Go. Ik denk niet dat ik je voorop laat gaan. Oh, shh, shh. There's a kind of hush all over.

0: tocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
8: En mijn douchemaat, dit is versleten, versleten.
9: Hey. Hey, buurman, alles oké?
10: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
11: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.

jaren 60. Die zijn van ons natuurlijk. Ja, dat waren de Monkees en Take the Last Train to Clarksville. En dan zal ik je ontmoeten aan het station als het een beetje meezit. Sam en Dave daarvoor en Neil Sedaka en ook nog gehoord Chris Montez en Let's Dance. Zijn onderweg de Bee Gees, de Crystals, Kenny Rogers straks, de Rolling Stones, de Shirelles en Jimmy Cliff. Now

0: God's sakes, turn around.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie

fluiten ook nou. Ja. Daniel Gerard, Butterfly, was een gigantische nummer 1 hit in 1970. Daarvoor Ruby, Don't Take Your Love to Town. Dat een beetje rare plat toch wel. Dit is Zo, jongens en meisjes, dames en heren. Zometeen hier op de radio vervolgt de vrijdag. En het radioprogramma wordt zometeen gepresenteerd tussen 1:30 en 1:02 door Binda. Straks om 2:00, Tim in de middag, om 5:00 de top 5 uit 5. En de officiële opening van het weekend vanavond om

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ondertussen is het 11 uur op deze vrijdag. Joepie!
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Everybody plays the fool, maar dat ga ik niet doden. Een zeer goede morgen. De laatste werkdag, want straks om 5 uur wordt officieel het weekend geopend. Hè. Ja, bij mij op de koffie tot 2 uur, dan Tim Peters in de middag. En Walters Weekendshow krijg je ook nog.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken.

0: op één adres. Dirks Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw van de links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakt chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
9: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 12 uur op deze vrijdag 2 oktober.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: on my mind. Een zeer goede middag. Wij zijn 12 uur gepasseerd. Dat wil zeggen lunchtijd op deze vrijdag. En dan mag het iets meer zijn, hè. Claude François krijg je van mij met Bel, Bel, Bel.
1: Ladies and gentlemen, the beat

We zongen mee met de Eagles en Viva Bobby Joe op deze vrijdag. Tot 2 uur bij mij op de koffie. Dan krijg je Tim Peters en vanavond tussen 6 en 8 Wolters Weekendshow.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schattekind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
4: Opzij, aan de kant.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Good afternoon.

Little Peggy March, die zat in haar dreamworld. Af en toe kan dat deugd doen, een beetje wegdromen in de middagpauze. Zoals wij nu doen met Jackson 5.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Men komt van...

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03-667-2425.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
3: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Ribarent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Ribarent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 1 uur en we starten het laatste uurtje bij Brenda op de koffie.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47. Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarend.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
0: Rybarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy-op tenten, volksspelen, springkastelen en

0: veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op vanhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties vanhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... Kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
6: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

geweldig toch? A Whiter Shade of Pale van Procol Harum. Ja, en de volgende titel, die kunnen sommige mensen toch wel serieus moeten nemen, denk ik hoor. Teach Your Children.

0: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 9:30 en 10:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

Beatles, dan Let Me Be Misunderstood. En ik laat jou in deskundige handen van Tim Peters, straks Walters weekendshow. En dit weekend krijg je nog Maarten van Linden en Sophie Lanois met de beste oldies. Want de jaren 60, die zijn van ons. Een heel fijn weekend.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 2:00, goedemiddag. Dit is hem, de leukste van de week, de vrijdagse editie van Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of

het is niet mijn verantwoordelijkheid, hè, zegt Tom Jones. En ja, Tom, daar red je gelijk in. Hè. Ik ben hier verantwoordelijk de komende 4 uur. Welkom in Tim in de Middag op vrijdag 2 oktober. De leukste van de week is dat natuurlijk. En dan straks om 5 uur mag ik weer officieel het weekend openen hier bij Zoo. Ik heb het straks ook nog over een nieuw gadget. Bob Dylan komt ter sprake en een haai die door de straat zwemt. Verder heel veel leuke muziek natuurlijk. Buddy Holly is onderweg. Nancy Sinatra en dit is Little Richard. Wild,

Deze in 65 benoemd de paus voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten een zwarte bisschop. Daar zal James Brown ook zeer blij mee geweest zijn, vermoed ik. Hè? Goedemiddag, dit is Zoo, jouw oldies radio met Marten en de Vandellas onderweg. En nu, El DeLorry.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Zoersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie.

geluid en dus muziek zijn allemaal vibraties. Hè? Dus wat wij eigenlijk jouw richting uitsturen over onze antennes heen en zo door de lucht, dat zijn allemaal vibraties. Hè? Goede vibraties, zoals de Beach Boys dat noemen. Good Vibrations hoorde je uit 1966. Straks Paul en Barry Ryan, The Happening. Stevie Wonder is ook onderweg. Met deze eerst, Elke Yola.

En deze maand staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hopelijk is dan ook alles alright en uptight, hè. Als je kaartjes hebt, wees zeer blij, want ze zijn ondertussen allemaal uitverkocht, denk ik. Je hoort de Stevie Wonder hier op Zoo op de vrijdagnamiddag. Dion onderweg en dit is Eddie Williams.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ben echt te vind.
6: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in S'Gravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het S'Gravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen S'Gravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
7: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buitenreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

Chris Montes. There will never be another you. Mooie woorden. Zometeen wordt het alweer 3 uur. Het nieuws en het weer is onderweg. Maar eerst nog Cliff Richard. Die heeft blijkbaar zonnepanelen laten steken. En hij wil ons allemaal een beetje van zijn gratis energie geven.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur op deze vrijdagmiddag. Dit is Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, nu weten we dus perfect hoe je de naam van het liefje van Roy Orbison moet spellen. Hè. L-E-N-E. En dan gaan we naar 1966. 60 jaar geleden, op een dag als deze, slaagt meesterspion George Blake erin te ontsnappen uit een gevangenis in Londen. Hij zat gevangen omdat hij Britse staatsgeheimen had doorgegeven aan de Sovjet-Unie. 1966 was ook het jaar van deze van de Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore.

Barry Wells. There's not a man today who can take me away from my guy. Bij Paul Anka lag dat wel wat anders. Op een dag als deze 26 jaar geleden vraagt hij de scheiding aan op 2 oktober 2000. De zanger is op 16 februari 1963 in Parijs met de 20-jarige mannequin Anne de Zogheb getrouwd. Ze hebben 5 dochters en die beginnen allemaal met een A. Alexandra, Amanda, Alicia, Antea en Amelia.

0: het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: En mijn dusje, dat ding is versleten, versleten.
6: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
7: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, zo'n echte bright sunshiny day, dat is misschien een beetje overdreven, maar ja, the rain, die is wel gone, hè. I can see clearly now the rain is gone, dat zong Johnny Nash. En het zou ook het hele weekend zo blijven voorlopig.

Bladibladibla. Ja, in plaats van het onzin uit te kramen, zal ik je eens vertellen naar welke top 5 het 5 we straks teruggaan. Het is de Franse hitparade die vandaag aan de beurt is. En we gaan terug naar 27 september 1969. Straks dus om 5 uur in de top 5 at 5 hier bij Zoo. The First Class is onderweg en dit is Bert Kempfert.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be. Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

Onlangs bracht een handgeschreven werkversie van twee nummers van Bob Dylan op een veiling $290.404 op. Het materiaal maakte deel uit van de veiling Remarkable Rarities die op 24 september afliep. Vooraf werd de waarde op minstens $250.000 geraamd. Dus ja, dat ging er los over natuurlijk. Hè. Als je er meer over wil weten, moet je maar eens naar onze website surfen. Daar staat meer informatie en veel meer muzieknieuws natuurlijk. Op zoo.radio kan je die vinden. We gaan richting nieuws en weer van 4 uur. Met de box

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4 uur op zoek, nog een uurtje te gaan en dan gaan we officieel het weekend openen.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

die niet uit de lucht komen vallen. Hè? Baby, it's you. Je wist toch wel dat ik het was? Hè? Don't leave me alone. Oh, ja, maar dat is niet lief, hè. De Shirelles waren dat. Baby, it's you. Dit is Tim in de middag. Welkom in het derde deel op deze vrijdag 2 oktober 2026. Heel wat mooie muziek staat weer voor je klaar tussen nu en 5 uur. Met Curtis Lee onderweg zometeen. Maar eerst de Rolling Stones uit de LP Aftermath 1966. Under My Thumb. Goedemiddag.

24 uur per dag hoor je ze hier. Al die heerlijke oldies uit vooral de jaren 60. Want de jaren 60 die zijn van ons. Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio. Billy Paul zo meteen. En dit zijn Jet Harris en Tony Meehan.

Beach Boys and When I Grow Up To Be A Man. En dan gaan we nu naar Surf City. Dat is niet ver van bij de Beach Boys vandaan, denk ik. Na zware kustoverstromingen in Surf City, in New Jersey ligt dat, zag een bewoner plots een rugvin door zijn straat bewegen. En op een video is te zien hoe het dier tussen de huizen zwemt, even een oprit opdraait en daarna weer verder gaat. Dus ja, het is echt geen Photoshop, geen AI en geen scène uit een film. Al zou het zomaar kunnen natuurlijk. Als je het eens wil zien, moet je maar eens googlen op Surf City Shark.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy-up tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
5: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor

drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5, open deurdag bij Ribarent, Industrielaan 6 in Brecht.

0: De 60s, hè? De Cousins waren dat. Ze mogen het zelf afkondigen.
1: Watch.
0: Voilà, zie. Killy Watch nog eens hier op Zoo. En dan onze meest romantische voor dit uur. Dat is ongetwijfeld deze. 1966, Percy Sledge. And When a Man Loves a Woman.

Precies 60 jaar geleden stond hij ermee in zowel de Britse, de Amerikaanse als de Franse hitparade. Bobby Hebb, het liedje ging over zijn broer die vermoord werd. Sunny uit 1966. Dit is jouw favoriete Oldies Radio, Zoo Radio. Tot 6 uur vanavond nog Tim in de middag. Na 6 uur straks 2 uur lang de weekendshow met Walter en Brenda, zoals we dat hier iedere vrijdag doen. Eddie Floyd is onderweg en dit

Bits and Pieces. Hopelijk ging de Edison van de Beatles niet in Bits and Pieces. Maar goed, dat brengt ook geluk natuurlijk. 61 jaar geleden, op een dag als deze, krijgen ze er zo eentje. Op het zesde Grand Gala du Disc, dat vanuit de RAI in Amsterdam op tv wordt uitgezonden op 2 oktober 65. Ze krijgen het beeldje voor hun album Beatles for Sale. En Brian Epstein komt ervoor naar Amsterdam om het in ontvangst te nemen. Hier zijn ze, de Beatles. And all you need is love.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
7: En mijn douche, dat ding is versleten, versleten.
8: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
9: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
10: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

J.J. Jackson op deze vrijdagmiddag bij Zoo. But it's alright. Zometeen wordt het alweer 5 uur. De top 5 at 5 komt eraan en we gaan officieel het weekend openen. Eerst dit nog.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 5 uur bij Zoo, vrijdagmiddag, dus dat betekent dat het weekend bij deze officieel geopend is. Tijd voor de top 5 uit 5 uit de Franse hitparade van 27 september 1969. Op 5, Georges Moustaki en Le Métèque. From the Beverly Hills.

Hij stak het niet onder stoelen of banken dat hij een beetje ging lenen bij de Rivingtons. Papa, hoe mau mau. Lookie Lookie, het was Giorgio Moroder. Bij ons werd het geen hit, maar in Frankrijk des te meer. Het stond later nog 2 weken op 1 zelfs. Toen blijven staan op nummer 4, Giorgio Moroder en Lookie Lookie. En daarvoor op 5, Georges Moustaki had ook eerder 5 weken lang op 1 gestaan met Le Metec. En dan de nummer 3 in de Franse hitparade van 27 september 1969. Zager en Evans ging maar liefst 8 plaatsen omhoog met In the Year 2525. In

0: Champs-Élysées.
1: Joe Dassin met zijn ode aan de Champs-Élysées. Hij stond ermee op de tweede plek in de Franse hitparade op 27 september 1969. En dat was meteen ook de hoogste positie voor deze platen. Nummer 1 haalde hij er niet mee. Johnny Hallyday, die stond op nummer 1 op die 27 september 1969. En wel voor de 12e week op rij. Daar deed hij daarna nog 2 weken bij. Hier is Que

Eentje om luidkeels mee te brullen. Hè. Bijvoorbeeld als je onderweg naar huis bent en alleen in de auto zit, dan heeft er niemand last van. Hè. John Denver was dat. Take me home, country roads. En dit zijn de Swinging Blue Jeans. Fuck!

Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van

0: pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Opzij, aan de kant!
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: The sound of the 60s.

streepje reggae op deze vrijdagse vooravond, zeg maar. Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Tot 6 uur vanavond is dit nog Tim in de middag. Straks na 6 uur de weekendshow weer, hè, met Walter en Brenda, zoals we dat iedere vrijdag tussen 6 en 8 doen. Fortune zometeen hier op de radio. En dit zijn de Cats.

0: Het is ook ondertussen echt uitgegroeid tot een evergreen, hè?
1: Only a fool.
0: Only a fool breaks his own heart. Het waren The Mighty Sparrow, Byron Lee en The Dragonairs uit 1969. Dit is jouw favoriete oldies radio. 24 uur per dag hebben wij ze. Heel veel plaatjes uit de jaren 60, maar ook uit de 50s en de 70s in dit geval. Dit is Greyhound, Black and White.
2: Hey.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

je lekkere kont. Wat ontbreekt hier eigenlijk? Rob de Nijs, 1973. Ja, wie mij al een beetje kent, die weet dat ik een zwak heb voor eten, maar ook voor technologische gadgets. Zo is er weer iets nieuws. Een mini e-reader van amper 3,97 inch en 58 gram. Het idee is grappig, want je klikt hem magnetisch achter op je smartphone. Zodat je tijdens het wachten niet automatisch Instagram of Facebook opent, maar een paar pagina's van een boek leest bijvoorbeeld. Hij heeft e-paper, fysieke bladerknoppen, verlichting en ruimte voor een micro SD-kaart tot 2 terabyte. Kortom, een gadget dat letterlijk is ontworpen om je van je andere gadget af te houden. Als het je interesseert, moet je maar eens googlen op Books Pico. Dit is Sue met Jay and the Americans nu.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier. We zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of rybarent.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
7: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Rybarent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Rybarent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 5:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5, Open Deurdag bij Rybarent, Industrielaan 6 in Brecht. We own this.

Ja, op ieder potje past een dekseltje. Someone out there. Er moet wel iemand zijn, hè. Daar, ergens. The Flirtations uit 1968. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Ik wens je een heel fijn weekend met de oldies hier op Zoo. En met onze collega's. Sophie is er in het weekend natuurlijk. En Maarten met zijn 60s at 6. En maandag om 2 uur hebben wij een nieuwe afspraak. Veel plezier met Walter en Brenda zometeen. Tot dan!

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 6 uur hier bij Zoo Radio op vrijdagavond.
2: From the Beverly Hills.

0: jaren 60 zijn van ons hier bij Zoo en welkom in de weekendshow.
1: Ja, welkom iedereen. Het is vrijdag, we gaan het weekend goed inzetten. En dit, Walter, is jouw lievelingsliedje, toch?
0: Zeker weten, Brenda.

0: Niels Sedaka, happy birthday sweet 16. En deze week, Walter, was jij jarig. Het was niet 16, een beetje meer denk ik, maar van harte proficiat, hè.
1: Dat zie je aan de kleur van mijn

0: garage-oeligem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdag namiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
7: Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
8: Je auto naar de haai. Snel naar Van Staaien, Vaartstraat 188 Oeligem of garage-oeligem.be 0475 81 68 47.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 9:30 en 10:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het Hof van Assise in Brugge heeft een aardappelkweker uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor het doden van zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het Hof zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Bovenop de celstraf krijgt de man van 48 nog 5 jaar ter beschikkingstelling opgelegd van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij heeft in principe 15 dagen tijd om in beroep te gaan tegen zijn strafmaat. De gebouwen van de Ursulineschool in Mechelen zijn weer vrijgegeven. 1700 leerlingen van kleuter tot middelbaar waren eerder geëvacueerd en opgevangen in een kerk. De school kreeg rond de middag een telefonische bommelding binnen, vermoedelijk met een AI-stem gemaakt. De politie doorzocht de gebouwen met explosieve honden, maar kon geen dreiging vinden. Gisteren was er een gelijkaardigloos alarm op een school in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Er is al een eerste bronzen Belgische medaille op het EK wielrennen. Aan de finish in Slovenië kwam Niels Driessen als derde binnen. De titel was voor de Spaanse favoriet Hector Alvarez, die vorige week tweede was op het WK. Mathijs van Kerkhoven reed naar een zevende plaats. Morgen rijden junioren en vrouwen hun wegrit, zondag de elite mannen. En de laatste originele Stranger is niet meer. John de Wilde, het laatste stichtende lid van de legendarische Antwerpse band, is vanmorgen overleden, meldt de officiële Facebookpagina van de groep. De Wilde wierp zich altijd op als de meest expressieve bekkentrekker van de groep en hij was bij de fans erg populair. De Wilde was erbij van vlak na de oprichting in 1952. Hij was 93. Op de meeste plaatsen droog met wat lichte wolken. Ook vannacht is dat zo. Er kan wat mist vallen tegen het eind van de ochtend. Minima van 5 tot 11 graden. Ook het weekend is droog en vrij zonnig met temperaturen tot 21 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: 7 uur hier bij Zoo Radio op vrijdagavond.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuws naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
8: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
9: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
10: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: En mijn douchen, dat is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
1: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Ribarent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie.

0: Hof van Assise in Brugge heeft een aardappelkweker uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor het doden van zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het hof zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Bovenop de celstraf krijgt de man van 48 nog 5 jaar ter beschikkingstelling opgelegd van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij heeft in principe 15 dagen tijd om in beroep te gaan tegen zijn strafmaat. De gebouwen van de Ursulineschool in Mechelen zijn weer vrijgegeven. 1700 leerlingen van kleuter tot middelbaar waren eerder geëvacueerd en opgevangen in een kerk. De school kreeg rond de middag een telefonische bommelding binnen, vermoedelijk met een AI-stem gemaakt. De politie doorzocht de gebouwen met explosieve honden, maar kon geen dreiging vinden. Gisteren was er een gelijkaardigloos alarm op een school in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Er is al een eerste bronzen Belgische medaille op het EK wielrennen. Aan de finish in Slovenië kwam Niels Driessen als derde binnen. De titel was voor de Spaanse favoriet Hector Alvarez, die vorige week tweede was op het WK. Mathis van Kerkhoven reed naar een 7e plaats. Morgen rijden junioren en vrouwen hun wegrit, zondag de elite mannen. En de laatste originele Stranger is niet meer. John de Wilde, het laatste stichtende lid van de legendarische Antwerpse band, is vanmorgen overleden, meldt de officiële Facebookpagina van de groep. De Wilde wierp zich altijd op als de meest expressieve bekkentrekker van de groep en hij was bij de fans erg populair. De Wilde was erbij van vlak na de oprichting in 1952. Hij was 93. Op de meeste plaatsen droog met wat lichte wolken. Ook vannacht is dat zo. Er kan wat mist vallen tegen het eind van de ochtend. Minima van 5 tot 11 graden. Ook het weekend is droog en vrij zonnig met temperaturen tot 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: zoekt naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. De kattenstaart.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact. Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El-Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik met jullie eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent, Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren.

huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op

in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Ribarent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5 op een deurdag bij Ribarent, Industrielaan 6 in Brecht. Broadcasting to the world.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 19:30 en 21:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Of het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El-Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met bpost is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat bpost ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder.

0: verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Vanhoppers in Zoersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op vanhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties vanhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boksprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
3: To radio. If you hate me after all.

0: Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

0: Het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
6: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muziek. Digitale animatie.

0: ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
4: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
0: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,